Mwen baoul ak tout zami e. Mwen baoul zami mwen, papa mwen, seigneur mwen. Ouvle mbou Adonai. Mwen d'accord, mwen met ouvi mwen, met mwen.